0: Radio Groothoudert.
1: I know she looks good, but can she play?

Vermits jij goed bent en ook trouw, zorg jij voor het welzijn van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men

om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

dat geen geluk te vinden is. In het grootse dat je zo begeert, maar ook

Julio Iglesias. Mucho. Ja, 1979 was het in de hoogste regionen van de hitparades in Europa. Bleef ze toen 5 weken staan. Lekker hè, om met Julio te beginnen. Hè. Julio, hè, moet je zeggen. Julio. Ja, het is geen Julio, nee. Ik zei vroeger nog wel eens Julio Iglesias, maar het is Julio Iglesias. Hè. Ik moet het wel op zijn Julio's zeggen natuurlijk. Hè. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ja, de dolle dinsdag, zo wordt het ook wel genoemd. Ja, als het op deze eerste dag van september mooi weer is, dan voorspelt de heilige Gilles Sint Giel met zonneschijn, dan zal nog 4 weken zijn. Een andere variant is Agidius heet, dan geeft schone herfst met zweet. En met Sint Giel regen zal het lang aanhouden en is het geen zegen. Kijk, dat zijn mooie teksten op de tegeltjes, hè. Ja, ja, het nieuws vandaag, hij is weer terug. De Wolf, het Goois Natuurreservaat, het GNR, die adviseert nu hondenbezitters om honden voorlopig aangelijnd te houden en dichtbij te houden in de natuurgebieden in het Gooi. Ja, er is namelijk dit weekend een wolf gezien in de bebouwde kom van Laren. De wolf werd gezien op de Nadenstraat. Dieren stak de weg over. Liep in de richting van een vrouw met 2 hondjes, maar maakte al snel rechtsomkeerd. Ja, bij 12, dat namens de provincies bijhoudt hoeveel wolven er zijn, heeft ook beelden geanalyseerd en gezegd dat het een wolf was. Ja, of het dier daar nog rondloopt, is nog niet bekend. Wolven kunnen op 1 dag tientallen kilometers afleggen. Het is ook niet bekend of de wolf nog in het Gooi is of inmiddels verder is getrokken, zo zegt een woordvoerder. Ja, in het Gooi grazen ook veel schapen op de hei. Ja, het GNR die probeert schapen de komende tijd extra te beschermen. Maar ja, als er eenmaal een wolf in de buurt is, dan wordt dat gevaarlijk natuurlijk. Ja, men heeft natuurlijk wolfwerende kraai. Een tijdelijke omheining heeft men ook daar zitten. Ja, en volgens het natuurreservaat is er geen reden om de natuurgebieden te mijden. Als de wolf vaak in het gebied wordt gezien, dan worden er aanvullende maatregelen genomen. Dus hij loopt daar rond, maar het is, er is niks aan de hand, jongens. Nee, houd gewoon rustig. Gebeurt niks. Het is maar een wolf, hè. Ja, en er zijn trouwens ook al wat eerdere vermoedelijke wolven gesignaleerd in het Gooi. Op de hei bijvoorbeeld tussen Hilversum en Blaricum, daar werd op het landgoed bij Bussum ook al eentje gezien. Dus ja, moet je nagaan. De wolf in het Gooi, ja, hij komt zo langzamerhand op elke plek wel voor, hè. Ja,

Alex Warren, Emerald Eyes, komt van het album Wild Child. Leuke plaat, ik draaide hem gisteren ook al een klein beetje. Ja, lekker is dat, hè? Goed, voor de week wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Er is weer een hoop gebeurd. Luister met aandacht, want hier komt het aan. Ja, de nabestaanden van Dolly Parton hebben een festival aangekondigd ter ere van het leven en de nalatenschap van de overleden Amerikaanse zangeres. Dolly Fest, zo heet het, zal volgend jaar plaatsvinden in Nashville en Londen. Ja, het tweedaagse festival zal dus twee op één volgende weekenden in beide steden, dus in Londen en Nashville, gaan plaatsvinden. Ja, de exacte data die worden later bekendgemaakt. Ja, Dolly Parton had zelf al een eerdere versie van het evenement bedacht. Ze zou dat dan zelf gaan presenteren, waarbij ze samen met andere artiesten zou optreden. Het was de bedoeling dat het afgelopen januari al zou plaatsvinden. Maar het festival werd afgeblazen vanwege gezondheidsproblemen. Het was toen niet publiekelijk aangekondigd. Ja, Dolly Fest wordt het feest van haar leven dat ze met de wereld willen delen. Zo schrijven haar nabestaanden afgelopen maandag in een persbericht. Ja, het festival vervangt de traditionele openbare herdenkingsdienst. De organisator die zegt dat de nabestaanden mensen er niet van willen weerhouden om Parton op hun eigen manier te eren. Maar dat de zangeres zelf geen traditionele herdenking wilde. Ja, nou ja, goed. Ja, het blijft natuurlijk een vrouw van het volk, hè. Ja. Dolly Parton overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. Korte tijd had ze kanker. Ze is in besloten kring begraven in Nashville. En ook bijgezet in een crypte naast haar overleden man Carl Dean. Ja, dus Dolly Parton binnenkort het Dolly Fest, ja, in Londen en in Nashville.

Hit 'em High, The Monsters Anthem, een legendarische hip-hop track uit 1996, speciaal gemaakt voor de film Space Jam. Het nummer diende in de film als het officiële lijflied van de Monstars, het team van buitenaardse wezens dat de talenten van NBA-sterren had genomen om het op te nemen tegen Michael Jordan en de Looney Tunes. Ja, weten we het nog? 1996. Dit was de titelsong, hè? And the Monsters and Hit 'em High, Hit 'em High, Hit 'em Low, Hit 'em Low. Voor de wekker wakker. Ja, de politie op Aruba, Nederlands eiland, heeft afgelopen vrijdagochtend 3 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Het gaat om 2 mannen uit en van Aruba en een Jamaicaanse man. Ja, bij huiszoekingen zijn een grote hoeveelheid drugs en veel contant geld in beslag genomen. De 3 verdachten worden in verband gebracht met een breder onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Over hun precieze rol en de verdenkingen zijn nog geen details bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nu door en de politie die sluit meer arrestaties op Aruba niet uit. Mensen die informatie hebben en informatie over de zaak hebben, kunnen ook contact opnemen anoniem met de tiplijn van de politie van Aruba op 11141. Ja, nou, aangezien dit programma daar ook te horen is, hierbij ook de oproep. Goed, nog meer nieuws. Lionel Messi heeft een punt gezet achter zijn interlandcarrière bij Argentinië. De verdette van 39 jaar speelde 207 interlands voor zijn land, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Nou ja, de beslissing, zo zegt hij, raakt me diep, maar het is het juiste moment. Ja, het zat er ook een beetje in, hè. We dachten het ook al, hè, tijdens zijn verloren WK-finale tegen Spanje. Toen werd het 1-0, ja, voor Spanje. Het was ook zijn laatste interland. Iedereen zei het, maar hij had het nog niet bekendgemaakt. Nou, nu heeft hij dat dus wel gedaan. Lionel Messi, de voetballer, stopt ermee, hè. Zijn interlandcarrière heeft hij stopgezet bij Argentinië. Dus dat is klaar. Ja, hij voetbalt nog wel bij zijn eigen ploegje. Dus dat doet hij nog wel. Alleen hij gaat niet meer voor Argentinië uitkomen. Nou, dat betekent dus dat hij binnenkort ook helemaal stopt. Hè. Dan wordt hij trainer ergens. Hè. Lijkt me ook wel kicken natuurlijk. Hè. Lionel Messi als trainer. Ja. Ik weet niet of hij dat dan kan. Maar ja, hij kan in elk geval wel voetballen. Dat heeft hij wel bewezen de afgelopen tijd. Goed, nog meer nieuws. Jawel, nog meer nieuws. Het is vandaag wat betreft qua weer erg zonnig. Plaatselijk valt er wel een buitje. Het is overal droog, vooral in de middag. Zon en stapelwolken die wisselen elkaar af. Temperaturen liggen tussen de 19 en de 21 graden. We hebben te maken met de westenwind. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig, kracht 5. Vanavond en vannacht is het droog. En vooral vanavond komen er brede opklaringen voor. Dus dan verandert het een klein beetje qua weer. En morgen dan hebben we dezelfde situatie. Ja, ik had gisteren gemeld, hè, ik weet niet of je het nog weet, van dat er om 12 uur code rood en code geel zou zijn. Nou, dat stond echt gisterochtend vroeg rond deze tijd stond het op diverse weersites. Dus ik om 12 uur opletten. Nou, het begon wel wat te waaien, dat geef ik wel toe. Maar echt code rood of code geel of weet ik veel wat, dat was het niet, hè? Nee. Dus het was een rare gewaarwording, zo zie je maar weer. Hè. Het weer is gewoon niet te voorspellen, hè? Toch? Dit is Wiebe vandaag.

Gewoon een dagtopper, hè? Het is onvoorstelbaar. We hebben er al ruim 5452 gehad. Ja, de Blueberry Harvest en Badder. Altijd op zoek naar nieuwe muziek natuurlijk in Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar de files. Waar staan ze? Waar is het druk? Nou, even een korte opsomming. De A20, Hoek van Holland-Gouda. De A27, Breda-Gorinchem. Daar is het ook aansluiten geblazen. Os-Eindhoven. Vooral bij Uden Centrum en Veghel. Daar is de afslag Veghel Noord gesloten. Bergen op Zoom, Breda, de A58. Daar staat een kleine file. 1 minuut vertraging door een ongelukje. En de N3, Dordrecht-Papendrecht. Daar is het ook aansluiten geblazen. Veendam, Eemshaven, de N33, de N50, de N639. De weg tussen Baden-Nassau en Breda. Daar is het aansluiten geblazen. En ook nog een keertje een ongeluk met een vrachtauto bij Baden-Nassau. Dus als je daarheen moet, dan weet je in elk geval dat je rekening moet houden met vertraging, mensen.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

0: Alone. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Want er is weer het een en ander net weer naar buiten gekomen. Het KNMI heeft samen met het Britse Met Office en het Ierse Met Iron de stormnamen voor 2026-2027 bekendgemaakt. Ja, elke deelnemende weerdienst die draagt jaarlijks 7 namen aan. Voor de Nederlandse inzendingen konden mensen tussen 7 april en 7 mei van dit jaar namen insturen. Nou ja, tijdens die inzendperiode overleed ook de 19-jarige Kops aan kanker. En als eerbetoon werd haar naam door 549 personen voorgedragen. Haar vader René Kops vindt het ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen jaren hebben aangedragen. Het is een prachtig eerbetoon, zo zegt hij, aan onze lieve kanjer. Ja. Ja, het stormseizoen begint met de Ierse naam Austin, vernoemd naar de eerste directeur van de Ierse Weerdienst in 1936. Dan volgt de Nederlandse naam Bulo. De Oost-Groningse naam werd ingestuurd door een Groninger, bij wie Bulo al generaties lang in de familie voorkomt. De naam Dano werd meerdere keren voorgedragen als blijk van waardering voor professor Dano Roelvink. Deze internationaal gerenommeerde kunstonderzoeker stond aan de basis van modellen voor het voorspellen van storminvloeden en duinerosie. Ja, dit jaar gaat hij met pensioen, maar ja, er is in elk geval ook weer een storm naar hem vernoemd. Dus de stormnamen zijn bekend. En dan nog nieuws uit Amerika over een veroordeling. De voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is nu bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Ja, Davis vertelde al 3 jaar geleden in wat interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt, terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie er vervolgens op de artiest heeft geschoten. Nou, Tupac werd inderdaad beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en natuurlijk California Love. Ja, dat was een van zijn grote hits. Nou, in elk geval, de dader van de moord op Tupac, die is dus nu opgepakt en officieel berecht.
1: Yo, Law, is it cool if a nigga just get fucked up for this one? Yeah! Mr. Fuck a Cop is back. And I still don't give a fuck. You know what I'm saying?

DJ Brambo heeft er nog wel last van als hij s'avonds doorzakt. Om dan s'ochtends bijvoorbeeld slecht het bed uit te komen of zo. Ja, en daar slaat het eigenlijk een beetje op. Hè. Wie s'nachts uit vissen gaat, hè. Ja. Goed, bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het een legendarische dag. In 1914, de laatste trekduif ter wereld die sterft in de dierentuin van Cincinnati. Ja, dat is een mooie naam trouwens, hè. Trekduif. Ja, ooit vlogen er miljoenen trekduiven rond. Maar in minder dan een halve eeuw heeft de mens het dier compleet uitgeroeid, hè. Dus vandaag is het toch een beetje de dag van de laatste trekduif.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Uur na uur, muziek.

0: liedje. Was niet zo'n groot succes, maar wel leuk om terug te horen uit de jaren 80. Albert West en Girls en Cadillac. Welkom erbij.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

0: Radio Roodhout. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

was al een tijdje geleden dat we Madness er nog eens bij gehaald hebben in jouw Feel Good Ear. It Must Be Love was een van hun grote hits. De hitkampioen met straks Adele, maar eerst ABBA en Mamma Mia.

0: Easy On Me met de wondermooie stem van Adele. De grootste feel-good hits, die hoor je hier in de Hitkampioen. Mag ik u nog zo'n kippenvel momentje laten beleven? Dit is Mo.
1: Gisteren.

0: wat heb jij gedaan?
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
2: Hey, luister mee. Het is Erik de Val.
3: Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

uur met Weather With You. Het uur, dat is weer voorbijgevlogen. Wij hopen dat jij weer genoten hebt van al die lekkere feel-good nummers. En maken met jou een afspraak, een volgende hitkampioen natuurlijk. I just

De vrouw die zich enorm genaaid voelde toen Hermes Houseband uit Rotterdam er ook flink mee aan de hand ging. I Will Survive, daar gaat Gloria Gaynor. Al begin van weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Lieve mensen, waar ook op deze aardkloot, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

ben ik dan zelf al een klein beetje in het verleden een soulkikker geweest. En, ja, dit stond inderdaad ook op een lijstje. Philadelphia International Records bracht het uit. Dus Philly Soul, Pennsylvania, daar komen ze aan, 1977, McFadden en Whitehead. Terug in de Middle of the Road Show, wat een plaat thuis hoor. Zometeen een fijne. Wacht, de keukengordijnen. Allereerst is hier Chip.

0: same old story.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Je hebt zo je hobby's natuurlijk. Ik zit hier heerlijk radio te maken voor jullie. Maar er zijn ook mensen die wekelijks in het weekend toch wel in een stadion te vinden zijn. Nou,

0: veilig even achter die keukengordijnen.
1: Kees Prins van Juskovits, dit is mijn club. Nou, vul ons zelf maar in wel. Ja, nee, goed. Nou, goed, kan een beetje wollig betekenen natuurlijk. En die Duitse, jawohl, Draffi Duitse, hoorde je met Marmeside und Eisenbahn.

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.

Producer, genaamd Michael Zeker. 1979, misschien zeker. Hij wist het zeker, had een dope hit. En ook een flinke met Let's All Chant. Leuk is dat. Terugblikken op een verleden. Waarom jij waarschijnlijk goede herinneringen aan weet. Ook in uw regio gaat het weer even hartstikke lekker naar het zuiden van Nederland. Vanuit de polder is dit de Middle of the Road Show. Wereldwijd via diverse zendpalen. Hele lange masten en ook natuurlijk via het wereldwijde internet. Vrienden, wees welkom.

net lekker op dreef. Je leeft je leven zoals het moet. Dat doet het ene optreden na het andere optreden. En dan overlijdt je opeens op 54-jarige leeftijd in Parijs. In 2003 is hij overleden in Parijs. Robert Palmer. Maar gelukkig was het een hit van boven. Lieve luistervrienden. Daar gaat Robert Palmer in de Middle of the Road Show met Looking for Clues. Dit is de Middle of the Road Show. En jij bent welkom. In de voltooid verleden tijd. Met de plaatjes

rood-gekleurde lampje. En inmiddels de Rood Studio met achter het dikke glas. Vandaag Arnold, een van de producers van de show. Wees welkom. Dag Arnold, lekker. Nee, kom even koffie brengen. Vind ik wel net zo lief voor jou. Daar gaat de Sweet Degrees voor jou. Dit is de Middle of the Road Show. Fijn dat je erbij bent.

The Traveling Wilburys was een gelegenheidsband die in 1988 ontstond. Op initiatief van voormalig Beatle Josh Harrison. Naast Harrison bestond de supergroep Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan.

Met deze plaat zeker. 1 september. De eerste schooldag van Vultura. Een nummer uit 1968. Vrienden, welkom. Voor de meesten zijn de schoolpoorten allang dicht. Maar voor de kinderen gaan ze openen. Slowakije en Libië vieren vandaag hun nationale feestdag. Dat kan nog ook gezegd worden. Dit is Weer of Geen Weer met een huishoudtip. We kijken wat er te zien is in thuis en in familie. We hebben het weerbericht. En we hebben muziek van onder andere Boyzone. Ik heb Argentina Turner. Ik heb Karen Young. Ik heb The OJ's. Cliff Richard. The Real Thing. En veel andere. Tweede plaat. Yigbrow and Peoples. Don't Stop the Music. Ja, dat gaan we doen. Laat de muziek maar draaien.

Dance Across the Floor van Jimmy Bourgogne. De komende herfst wordt in België warmer en natter dan gebruikelijk. Dat meldt weerdienst Meteovista op basis van seizoensmodellen. Vooral in oktober en november wordt veel regen verwacht. De temperaturen liggen 1 tot 2 graden boven het gemiddelde. Zo'n 16 graden in oktober en 9 à 10 graden tegen eind november. Misschien heb je deze nog gedanst op 1 steen of 1,5 steen, mevrouw. Het kan best hoor. Boyzone, love me for a reason.

0: Een stevige discodreun met Karen Young, Hot Shot.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: We gaan vandaag eens kijken, mevrouw, hoe je het best bedden goed wast. Doe je dekbedgoes in een grote waszak en zo kan je voorkomen dat je beddengoed opknoopt. Was je beddengoed op minimum 60 graden. Ongedierte en bacteriën worden gedood boven de 60. Was je beddengoed binnenste buiten en gebruik liever geen wasverzachter. Doe je wasmachine nooit te vol,

Uit juli 1979, Cliff Richard met Wouldn't Talk Anymore. We gaan 85 jaar terug in de tijd, dat is nogal wat. 1 september 1941, wat gebeurde er dan? Wel, alle Joden ouder dan 6 jaar moeten in het gehele Duitse Rijk de Jodenster dragen. Het Duitse Rijk was de officiële naam van Duitsland van 1871 tot 1945. We steken de plas over. We gaan naar Engeland. Dit is the real thing. Jij bent voor mij alles, meisje. You to me are everything.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, in Thuis op VRT vanavond 8:25. Céline verliest haar allianties en Greet voelt zich eindelijk gesteund. Peter brengt een snel bezoekje op kantoor waar hij zijn hart kan luchten bij Marie. Al brengt hij ook minder goed nieuws mee. Kaat neemt een drastisch besluit en Marian wil een ingrijpende beslissing aankondigen. En dan gaan we naar Familie op VTM vanavond om 8:00. Veronique misleidt Ludo en belooft een afspraak met Erik te regelen. Samen met Louise probeert ze wanhopig om Erik te bereiken. Mieke brengt Lars op een idee. En Ruben worstelt met zijn gevoelens.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Swing Adilla met Happy. Ja, ja, we voelen ons nog altijd happy. Een berichtje uit 1985, dat is 41 jaar geleden. De Nederlander Joop Zoetemelk, wielrenner, wordt in Italië wereldkampioen wielrennen op de weg. Hij was een heel goed rondrenner. Hij won in 1979 de Ronde van Spanje en in 1980 de Ronde van Frankrijk. Joop Zoetemelk wordt in december dit jaar 80 jaar.

Love Train, een nummer van de Amerikaanse soulgroep The OJ's uit 1973. Het is de derde single van hun zesde studioalbum Backstabbers.

We gaan kijken naar het weerbericht vandaag op dinsdag. 20 graden, de zon tekent present. Er zijn ook wat wolken. Morgen woensdag 19, zonnige dag. Donderdag 22, maar dan zijn er tamelijk wat wolken en veel kans op regen. En dan vrijdag is het helemaal om zeep. De zon is weg, wolken, regen een hele dag. Maar die temperatuur valt wel mee. Het is 24 graden vrijdag. Dan zijn we toe aan het weekend. Zaterdag en zondag. Wel, zaterdag 23, zonnige dag. En zondag 25 graden. Veel zon, lichte bewolking. En dan volgende week maandag 23 graden. Vakantieoorden in Tenerife. Je kan nog aan het strand liggen, kinder. 25 graden. In Las Palmas ook 25. In Malaga 27. In Antalya. Het is het helemaal van de dam, hè, dat hek. Ja. 35 graden, kinder. En in Benidorm 27. Vrienden, bedankt dat u erbij was. Je weet het, hè. Bienvenue, altijd welkom in de club. Weer of geen weer van maandag tot en met vrijdag. We gaan eruit met het leuke van de Marquettes. Dit is instrumentaal, maar de moeite waard. Bella D'Alena. Bij leven en welzijn, tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aalderts.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de lunch.

er waren een klein beetje misschien buiten adem, maar we zijn er toch weer geraakt hier in de studio op tijd. Lekker op tijd natuurlijk. En we begonnen met Bryan Adams uit die prachtige LP Reckless van hem. En het dan met zijn Run to You, onze Canadese vriend natuurlijk. En ja, inderdaad. Maar hartelijk welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Het is dinsdagmiddag, het is iets over 12 uur geworden. Bedankt ook aan onze collega's voor de koffie en de koekjes en de taartjes die hier nog blijven staan zijn. Wel, ik zal ze lekker verorberen na mijn maaltijdje deze middag. Bryan Adams dus, die trapte de dinsdagmiddag af en dit allemaal met zijn Run to You. En we zijn er weer tot 1 uur op je radio. En hier is Matt Bianco. And get out of this lazy bed. Ja, het is tijd dat je opstaat, hè? Inderdaad wel.

beetje het campingleven, als het ware. Hè. Uitgaan tot het morgens vroeg en dan rond 12 uur opstaan met een klein beetje een kater. Speciaal voor die mensen wel hebben we deze uitgekozen natuurlijk van Matt Bianco. En dit allemaal met zijn Get Out of Your Lazy Bed. Het is al middag en het is tijd geworden dat je je dagstaken begint. Zou ik zeggen, ja, ook op de camping. Ja, inderdaad wel. Hier is Simply Red, The Writing. Goedemiddag, smakelijk eten.

0: En daarna bij Mark Hutchingel is weer helemaal aan het toeren deze zomer natuurlijk. Hè. Ja, er zal wel een concert zijn waar je hem hebt kunnen tegenkomen natuurlijk. En als je zo eventjes naar de hoes van de plaat kijkt, naar deze. En als je kijkt naar hoe hij er nu uitziet, helemaal onherkenbaar geworden natuurlijk. Maar de stem heeft hij wel gehouden, moet ik zeggen. Want ik heb hem al gezien en moet zeggen, nog steeds een rasartiest natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Het is nog steeds haalbaar, zou ik zeggen. Simply Red hoor je natuurlijk en The Right Thing uit de jaren 80. Ja, stelletjes, hè. Ja. Niet te leuk vertellen dat het uit de jaren 80 was, hè. Ja. En hij zelf gaat ook al stellen naar de jaren 60. Dus Mike Hutchinson en dit allemaal met zijn Simply Red en dit allemaal met zijn Right Thing. Tijd geworden voor deze.
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.

vind ik nu echt leuk. Dungeon om eens eventjes op een dinsdagmiddag te spelen zoals deze natuurlijk. En dat was natuurlijk de Bright House Brass Band. Ja, wel. En dit al met hun Florio Dance. Ja, wat dat ook mag betekenen. De Florio Dance hier in de Lunchbreak. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja, vergeet het niet. En eten, dat doen we tussen 12 en 1. Dan eet iedereen natuurlijk met de Lunchbreak. Hier is ABC en The Look of Love.

0: Allee, de school komt alweer helemaal dichtbij natuurlijk, hè, met ABC. Ja, eventjes het alfabet van buiten leren natuurlijk. Hè. Dit allemaal met hun Look of Love hier in de lunchbreak deze, deze dinsdagmiddag. En het is tijd geworden voor, denk ik, eventjes deze schuif open.
1: Onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is 10cc en Rubber Bullets.

We gaan naar onze onvergetelijke song voor vandaag. De lekkere lange versie van Rubber Bullets. Ja, inderdaad wel. Fantasy hier op deze dinsdagmiddag. En de lunchbreak natuurlijk. En lekker om dat je erbij bent natuurlijk. Hè, want we zijn er nog tot 1 uur vanaf de branding van de Noordzee met de verfrissende hits. Hier is The Hurt en dit onlangs hun From the

inderdaad, met deze plaat te horen, eventjes de oogjes dicht, zou ik zeggen. En eventjes denken dat er nog bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk, hè. De jaren 60, ja inderdaad. The Hurt and From the Underworld. Ergens van onderuit de wereld, ja, inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan. Zo direct is het tijd geworden voor onze, ja, onze onvergetelijke nieuws. En dit gezegd zijnde. Hier zijn de Rembrandts. And Just the Way It Is. Ja, het is zo. Kan er niets aan veranderen. Zo direct het heetste nieuws van toen hier op jouw radio. Maar eerst nog eventjes de Rembrandts.

Zo inderdaad, we zitten weer helemaal klaar voor het lunchbreak breaking nieuws van toen. En we gaan terug naar 1961. De Supremes tekenen een contract met Motown. En omdat de leden jonger zijn dan 18, hebben ze toestemming nodig van hun ouders. Berry Gordy en zus Esther overtuigen de ouders. Het is 1961 en Diana Ross is toen 16 jaar geworden. Hier is Diana Ross en de Supremes en dit allemaal met hun Baby Love.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ineens Hans de Grijn beetje om verontschuldigen natuurlijk. Want het komt binnen deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. Dat was onze gettip voor deze week. Toppie en Becky B of Becky G. Ja, inderdaad wel. En dit allemaal met haar sorry papi. Ja, ze heeft het wel het verkeerd gedaan, denk ik. Anders zou je deze song niet maken, als je mij vraagt. Hier is Joan Jett en de Black Hearts. En muziek uit het onderste van de kast. Rock and roll natuurlijk. En dit allemaal met I Love Rock and Roll. Goedemiddag, smakelijk eten.

0: so good.
1: Michael Jackson, een van zijn laatste plaatjes dat hij ooit gemaakt heeft natuurlijk. En dit allemaal met zijn Love Never Feels So Good. Ja, inderdaad wel, hè. Zomerliefde is altijd lekker, is altijd warm, is altijd heet, als je mij vraagt.
2: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
1: Onze onvergetelijke song, onze artiesten van de week. Wel, hier zijn ze, Soft Cell. And Where Did Your Love Go?

En wel, toen Softail nog bestond, natuurlijk met Mark Almond als hoofdzanger, hebben ze deze plaat ook uitgebracht natuurlijk. En stond in de top 40. Een hoogste notering was 19. In die top 40 met dit nummer, Where Did Your Love Go, natuurlijk van Diana Ross en Supremes. En dat allemaal hier in de lunchbreak.

naar Mr. Prince himself. En dat allemaal met zijn kids. Er is ook een dubbel nummer gezongen natuurlijk. En ja, was ook door Tom Jones gezongen. Inderdaad wel. En ja, de man Prince wel, die heeft heel veel muziek geschreven natuurlijk. Hij is muziek geschreven tot hij gestorven is, heb ik me laten vertellen. Even terug naar België. Hier is Sasha en Dave. En dit allemaal met hun radio.

0: ik zo leuk aan die plaat vinden. En dat is die dame natuurlijk, hè. Sasha noemt ze. En ze heeft zo'n mooie R-klank in haar stem, hè. Inderdaad wel, ja. Een echte radiostem, als je mij vraagt. Ja, Sasha en Dave uit België. En dit allemaal met hun radio ergens in... hoe moet ik zeggen? Ergens in Frankrijk, als ik me niet vergis. Tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag voor vandaag. En wat mij betreft graag tot morgen. Dit is Cock Robin, Just Around the Corner. Tot morgen, bedankt om te luisteren. En maak er nog een mooie dinsdag van. Bye bye.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht.

Advice voor de Young at Heart bij Dekker Radio. Daar begonnen we vandaag mee. En dat was een hele mooie van de groep Tears for Fears. En deze dame komt uit Amerika. Heeft ontzettend veel gezongen. Spatzuiver. En ze heet Barbara Streisand. Ken je deze nog uit 1980? Never Give Up.

Geef nooit op, is het devies van Barbara Streisand. Nummer uit 1980. Never give up, geef nooit op. En ik geef dit ook nooit op, want ik zat al rijkhalsend uit te kijken naar het nieuwe album van de Rolling Stones. Maar ik heb hem nog niet. Nee, helaas. Dus dan moeten we het toch maar even met een ouwetje doen. Foreign Tongue, Tongues heet hij. Gaat er van stotteren, zeg. Tjonge. Ik ben benieuwd wat er allemaal op staat. En zodra ik hem heb, ga ik hem draaien, hoor. Beloofd is beloofd. Hier is Honky Tonk.

Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk,

Ja, die kan wel zingen hoor, Roxanne Hazes. Prima stem en een mooi nummer uit 2025. November staat erbij. Auw! Ja, hoe heet het dan? Hè? Buckshot. Le Fonk is dit. Dat is een naam, hè? Another Day.

gedaan, Buckshot. Ik vind het een prachtige naam. Mijn naam is Buckshot. Spliff is een groep uit Italië. En ik zie dat in Nederland niet zo gauw gebeuren dat men over een gerecht gaat zingen. Hoor maar. Daar doen ze dat wel dus. Het gaat over carbonara. Het jaar is 1982. En het was een hele grappige hit.

0: Een tijdje geleden hoor, 2002. Wel een grappig liedje van Katja Schuurman samen met Snelle. Ja, ik kreeg een seintje, want in Studio 2 zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Ja, we moeten door. Simply Red heb ik ook nog voor je.
1: Moet je horen, moet je horen.
0: Shine On. Nou, dat lijkt me een goed idee. En daarna Tony Olsen, Music Project. I Wanna Be Happy, gaat hij zingen. Nou, ik ben benieuwd hoor, of dat ook happy klinkt.

Leuk nummer, hè? Tony Olsen, Music Project. If You Wanna Be Happy. En ik denk, dat ken ik. Het is een heel oud Nederlands nummer. Nou en of. En ik ga hem niet draaien nu, maar ik heb hem wel gevonden. Dat is wel leuk. Die hou je nog eventjes te goed. Knal, boom, uit. Max Wojcicki Jr. was dat trouwens met Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Die draai ik de volgende keer. Afgesproken. We gaan even naar Frankrijk. Dalida, Franse zangeres met La Vie en

mooie herinnering aan de jaren 70 met Dalida. Een Franse zangeres, maar waarschijnlijk afkomstig uit het zuiden van Frankrijk. Daar hebben ze in de buurt van Marseille hebben ze een rollende R. La vie en rose. Mooi, hè? Uit 1976 is die. Stokoud, Dekker. Eventjes naar Bluff. Die is wat recenter. Dans, dans, dans. Kijkt wel beter uit.

Ja, ze kunnen het wel, hè, bluff. Dans, dans, dans. Dekker Radio met In Excess, dat is lang geleden. Die was ik helemaal vergeten, die groep. En die hadden een paar mooie hits, dit is er één van. We gaan naar 1988. Meet You Tonight.

0: Dit waren de Tipsy Girls en Wannabe. Even doorstaan.
1: Where you going, baby?
0: Ja, weet ik veel. Waar heb je het
1: you
0: over?
1: Can't take the car. Take the kid.
0: Imperials heet deze groep.
1: Pills on the table over here.
0: Who's gonna love you?
1: It's too long for you to walk out on me now.
0: Geen idee. Tot de volgende.

dat is toch wel absoluut geen gewone in de muziekwereld, want hij heeft Vlaanderen volledig op de wereldkaart gezet. Scoorde zelfs in het land van Trump, dat was nog even Mika en Grace Kelly, enkel.

Het is een echte hitmachine geworden, deze man, Teddy Swings. De ene grote hit na de andere. En dat bewijs hij nog maar even in de hitparades anno 2026. Het was Mr. Now It All.

Ja, kijk, hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. Een schoon voorbeeld daarvan was deze van Colinda. En ik wil een zoen, dames. Je kan ons altijd contacteren. En dan dansen we tezamen op de geluiden van Metallica en Nothing Else Matters.

0: Ja, kijk, als je reddingsbandjes hebt, dan kunnen we misschien wel eens gaan wagen, gaan zwemmen met dergelijke temperaturen. Kan het absoluut. Dat was BTS in die turbulentie show. Zometeen Nickelback, maar eerst nog even Zara Larsson.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne

0: Ja, ja, heerlijk dat je luistert. We gaan er een fantastische uitzending van maken. Fijn dat je erbij bent. Tijd voor ontspanning en goede muziek. Schuif gezellig aan en zet de radio een tikje luider. En we gaan dit doen.
1: Welkom bij Vlaamse Retro. Vlaamse Retro met Peter Abbeloos.
0: Inderdaad, het is de perfecte soundtrack voor jou en je familie en vrienden. Hier is Kapeters.

Ja, ja, een Vlaamse meezinger van Jimmy Frey. En dat met Saragossa. En daarvoor nog Siska Peters. En leuk om te weten is dat Siska Peters inmiddels in de 80 zelf ook weer achter de radiomicrofoon is gekropen. Sinds een tijdje presenteert ze haar eigen nostalgische radioprogramma, waarin ze interviews afwisselt met haar persoonlijke favoriete muziek. En we draaiden van haar De Ridder van de Sofa. En dan nu John.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back. Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert. De Hartsafon, de Dendespree. Groothoudert. Terug van weg geweest. Wij zijn niet te
1: imiteren. De hele dag voor jou.
0: Een uur lang de beste golden oldies uit de muziekgeschiedenis.
2: Uit de muziekgeschiedenis.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke.

Ja, weer een meezinger van formaat van Claire met Op de Purper en Hij. En dan Louis Neves en Lia Lee waren twee bekende Vlaamse artiesten die in de jaren 50, 60 en 70 regelmatig samenwerkten in de muziek- en televisiewereld. Hun bekendste gezamenlijke nummer is het vrolijke duet Ik ben verliefd op heel de wereld.

Ja, ja, yes sir, I can boogie van de Vlaamse meidengroep Shana. Het is een Nederlandstalige cover van de wereldberoemde Baccarat Disco Hit uit 1977. Shana bracht hun versie uit als single in juni 1998. Het nummer staat ook op een album, Kleur je hart. De bekende Nederlandse tekst werd destijds ingezongen door het duo Claudia de Caluwe en Petra Lerutte. Welkom hier! Hier is Chantera!

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio rond aan het.
2: Uur na uur muziek.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

inspiratie voor dit nummer kwam vooral van William Shakespeare's Romeo en Juliet. Madonna en Cherish. Hey, welkom bij Veroveren op de Radio met alleen maar de luxe.

Take On Me. De klassieker met de destijds baanbrekende videoclip. Je weet wel, die videoclippen met een mix van live action en getekende animatie. Het kostte maar liefst 16 weken om het te maken. En dat voor 4 minuten muziek.

Lion met Happy Children. Tot op heden is het zijn best verkochte en meest succesvolle single. Een typerende Italo-disco-nummer uit de jaren 80.

0: Jan Verhoeven.
1: Het is om zeep, ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitzleven heb, want dat hoort zo bij een smartphone.

Bart Peters en zijn smartphone. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: De jukebox van
4: de Arnold Old Gold Collectie
3: zit vol verrassingen.
5: Arnold Old Gold.
6: En je zingt ze allemaal zo weer mee.

0: Freddie James, Get Up and Boogie, eind jaren 70. En onze opener vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie hier op de radio. Aangenaam, Arnold is de naam. Tijd voor Viola Wills, eveneens eind jaren 70.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Gold vandaag met Glenn Frey en Heat Is On. Daarvoor nog John Spencer met Alle Meisjes Willen Kussen. En dan nu terug naar 1974 met Donna Summer, Lady of the Night.

Old Gold vandaag op de radio met I Get Around en The Beach Boys. Tijd nu voor The House in New Orleans en The Animals. I'm

Nou, kaarsen het hier in Old Gold. De Hollies, Sorry Suzanne. De Shuffles, Shalala, I Need You. En nu de tijd voor deze van de Bee Gees, I.O.

0: Kiki en Burley, Patrick Moscheri.
1: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
2: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
3: We gooien met de gouden hits, pas op, ze vliegen om je oren.
2: Presentatie Arnold Dunners.

0: DZM, de band zonder naam. Don't say goodbye. Dat doen we niet. Dat is voor straks. Eerst nog enkele platen. Die gaan we naar je toe sturen via deze weg. Onder andere de volgende van Connie van den Bos. En weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Conny van den Bos op het einde van dit uur Old Gold. En weet je wat we doen? We doen geen slag vandaag. We duiken alweer terug naar eind jaren 70, begin jaren 80 met Alan Foley. En What's the Matter Baby? Tot de volgende Old Gold hier op de radio.

goed muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: Let op! Duren en oren dicht! Hier komt Peter Holland!
1: Is everybody ready?
2: Yeah!
1: Okay, here we go!

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.